0: regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix. Roulette
3: FM. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that. I can't take

0: Schut, Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolf.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd aan de

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
7: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
6: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
8: Game's a match.
9: And it's another big upset in the men's draw.
8: 6-4, 7-5, 6-2.
6: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. De jam-sessie in de Peppel is dé plek waar muzikanten elkaar ontmoeten en het publiek blijft hangen voor een heerlijke avond uit. Het moment waarop lokaal talent, ervaren rotte en nieuwsgierige nieuwkomers samenkomen om te spelen, te ontdekken en te genieten. En dat op een echt poppodium. De jam-sessie is een avond voor bands, muzikanten en meediners en wordt vrijdag om 8:30 gehouden in poppodium de Peppel aan de Noordenbandstraat 106 in Zeist. Toegang is gratis. Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. De markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Je bent zaterdag tussen 10 en 5 welkom in het centrum van Bilthoven bij het NS-station. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Coronel in Huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autovrakken, speel met VR of glow in the dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
11: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
10: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte bovenleiding rijden geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Putten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: ZFM Agenda.
1: De liefhebbersmarkt is met zo'n 70 gespecialiseerde kwekers uitgegroeid tot een van de grootste plantenmarkten van ons land. Je kunt struinen langs bijzondere planten, inspiratie opdoen in de tuinen en genieten van een compleet dagje uit in het groen. Bloembollen, schaduwplanten, eetbare planten, zeldzame soorten, bomen, heesters en nog veel meer. Daarnaast kun je rekenen op deskundig advies over standplaats, verzorging, plantencombinaties. Je bent zaterdag welkom tussen 4:30 en 5:30 in de Botanische Tuinen aan de Boedapestlaan 17 op het Utrechtse Science Park. De toegang is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. 17 voedselbossen in de provincie openen hun poorten tijdens de Open Voedselbossendag. Je kunt meedoen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Je bent zaterdag vanaf 10 uur onder andere welkom in Driebergen, Liersum en Wijk bij Duurstede. Op de website nmu.nl Voedselbossendag staat het volledige programma. Jeroen Den Herder en Hua Hoesan Lee verzorgen het koffieconcert Den Herder op zondag in Huize Gaudeamus. Jeroen Den Herder is cellist en hoofdvakdocent cello. Hua Hoesan Lee experimenteert graag met haar instrumenten piano en spinet. Samen spelen zij werken van Johann Sebastian Bach, Scarlatti, Julius Röntgen en Edvard Grieg. Het concert begint om 12 uur in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn 4 kilometer file bij Afrit Hoenderloo door een kapotte vrachtwagen 5 minuten vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle 10 minuten vertraging tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
10: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
9: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
11: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
9: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. De jam-sessie in de Peppel is dé plek waar muzikanten elkaar ontmoeten en het publiek blijft hangen voor een heerlijke avond uit. Het moment waarop lokaal talent, ervaren rotte en nieuwsgierige nieuwkomers samenkomen om te spelen, te ontdekken en te genieten. En dat op een echt poppodium. De jam-sessie is een avond voor bands, muzikanten en meedijners en wordt vrijdag om 8:30 gehouden in poppodium de Peppel aan de Notenbandstraat 106 in Zeist. Toegang is gratis. Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. De markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Je bent zaterdag tussen 10 en 5 welkom in het centrum van Bilthoven bij het NS-station. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft samen met onder andere de gemeente in Zuidoost-Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht opnieuw €327.000 beschikbaar voor vergroening van agrarische grond. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de flanken zijn verbonden via het watersysteem en vormen daarmee een landschappelijke eenheid. Met het geld uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kunnen groene verbindingen kosteloos en begeleid hersteld of aangelegd worden. Het gaat om elementen die bij de Utrechtse Heuvelrug passen, zoals poelen, boomweides, voederhagen, houtsingels en knotbomenrijen. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is bedoeld om het verlies van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het is het tweede jaar dat er subsidie beschikbaar is. Dit tweede project in onze regio moet op 1 mei afgerond zijn. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van €8.500... gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is ook dit jaar gevestigd bij reisbureau Seremovic aan de Julianalaan 22 in Bilthoven en is dit weekend geopend van 10 tot 6 uur.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Coronel in Huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autowrakken, speel met VR of glow in the dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op Mindmanagers Club.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: De liefhebbersmarkt is met zo'n 70 gespecialiseerde kwekers uitgegroeid tot een van de grootste plantenmarkten van ons land. Je kunt struinen langs bijzondere planten, inspiratie opdoen in de tuinen en genieten van een compleet dagje uit in het groen. Bloembollen, schaduwplanten, eetbare planten, zeldzame soorten, bomen, heesters en nog veel meer. Daarnaast kun je rekenen op deskundig advies over standplaats, verzorging, plantencombinaties. Je bent zaterdag welkom tussen 10:30 en 5:30 in de Botanische Tuinen aan de Boedapestlaan 17 op het Utrechtse Science Park. De toegang is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. 17 voedselbossen in de provincie openen hun poorten tijdens de Open Voedselbossendag. Je kunt meedoen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Je bent zaterdag vanaf 10 uur onder andere welkom in Driebergen, Liersum en Wijkbeduursteden. Op de website nmu.nl Voedselbossendag staat het volledige programma. Jeroen den Herder en Hua Hoesan Lee verzorgen het koffieconcert Den Herder op zondag in Huize Gaudeamus. Jeroen den Herder is cellist en hoofdvakdocent cello. Hua Hoesan Lee experimenteert graag met haar instrumenten piano en spinet. Samen spelen zij werken van Johann Sebastian Bach, Scarlatti, Julius Röntgen en Edvard Grieg. Het concert begint om 12 uur in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Militaire transportvliegtuigen zullen de komende 2 weken op lagere hoogte dan normaal over Zuidoost-Utrecht vliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen militairen uit verschillende landen het droppen van vracht en parachutisten. Internationale eenheden oefenen hun samenwerking en inzetbaarheid, zodat zij snel kunnen optreden bij militaire en humanitaire missies. Voor deze oefeningen vliegen verschillende transportvliegtuigen op lagere hoogte binnen een vastgesteld oefengebied in Nederland. Zuidoost-Utrecht maakt deel uit van dat oefengebied. Hoewel er boven onze regio geen hulpgoederen of parachutisten gedropt worden, zijn de vliegtuigen wel extra zichtbaar en hoorbaar. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 en 5 uur 's middags en tussen 7 en 11 uur 's avonds. Woningcorporatie Nabij Wonen heeft in Leersum 8 sociale huurwoningen geplaatst. Het zijn de eerste sociale huurwoningen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug helemaal in de fabriek gemaakt. De woningen zijn in de fabriek in Emmeloord geproduceerd en naar Leersum vervoerd. De woningen zijn geplaatst op het terrein tussen de Bijenlaan en de Kerkweg. De aannemer gaat nu aan de slag met de aansluiting op het riool en de nutsvoorzieningen. Ook komen er parkeerplaatsen en trottoirs. De nieuwe bewoners kunnen eind oktober hun woningen betrekken. De bedoeling is dat de woningen 15 jaar blijven staan. Utrecht waarschuwt met een tekstkar bij het parkeerterrein naast station Overvecht voor kentekendieven. Volgens de gemeente worden op de parkeerplaats aan de Aïda-dreef relatief veel auto-inbraken gepleegd en worden er ook regelmatig kentekenplaten gestolen. Om de diefstallen tegen te gaan hebben de politie en de gemeente meerdere maatregelen genomen. De heggen rondom de parkeerplaats zijn gesnoeid zodat er meer zicht is op het terrein. Er zijn waarschuwingsbordjes opgehangen en matrixborden attenderen automobilisten op het probleem. Gestolen kentekenplaten worden door criminelen gebruikt om op gestolen auto's te plaatsen. Zo valt de auto tussen het andere verkeer niet op. Maar als de auto vervolgens als vluchtauto wordt gebruikt, is de eigenaar voor de politie niet of nauwelijks te traceren.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse acteurs. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. De jam-sessie in de Peppel is dé plek waar muzikanten elkaar ontmoeten en het publiek blijft hangen voor een heerlijke avond uit. Het moment waarop lokaal talent, ervaren rotte en nieuwsgierige nieuwkomers samenkomen om te spelen, te ontdekken en te genieten. En dat op een echt poppodium. De jam-sessie is een avond voor bands, muzikanten en meedijners en wordt vrijdag om 8:30 gehouden in poppodium de Peppel aan de Motorbandstraat 106 in Zeist. Toegang is gratis. Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit, mag de Trotsmarkt niet missen. De markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Je bent zaterdag tussen 10 en 5 welkom in het centrum van Bilthoven bij het NS-station. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft samen met onder andere de gemeente in Zuidoost-Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht opnieuw €327.000 beschikbaar voor vergroening van agrarische grond. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de flanken zijn verbonden via het watersysteem en vormen daarmee een landschappelijke eenheid. Met het geld uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kunnen groene verbindingen kosteloos en begeleid hersteld of aangelegd worden. Het gaat om elementen die bij de Utrechtse Heuvelrug passen, zoals poelen, boomweides, voederhagen, houtsingels en knotbomenrijen. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is bedoeld om het verlies van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het is het tweede jaar dat er subsidie beschikbaar is. Dit tweede project in onze regio moet op 1 mei afgerond zijn. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van €8.500... gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is ook dit jaar gevestigd bij reisbureau Seremovic aan de Julianalaan 22 in Bilthoven en is dit weekend geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Coronel in Huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autovrakken, speel met VR of glow in the dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl.
8: Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt.
10: Roulette FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. De vertraging is nog geen 10 minuten. Op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid 4 kilometer file. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen. En het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land bij 20 tot 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo, 6 kilometer file. Dus Apeldoorn-Zuid en Kootwijk ook, 6 kilometer file richting Amersfoort. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaak in 9 kilometer file. Bijna 10 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampert Noord en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: De liefhebbersmarkt is met zo'n 70 gespecialiseerde kwekers uitgegroeid tot een van de grootste plantenmarkten van ons land. Je kunt struinen langs bijzondere planten, inspiratie opdoen in de tuinen en genieten van een compleet dagje uit in het groen. Bloembollen, schaduwplanten, eetbare planten, zeldzame soorten, bomen, heesters en nog veel meer. Daarnaast kun je rekenen op deskundig advies over standplaats, verzorging, plantencombinaties. Je bent zaterdag welkom tussen 4:30 en 5:30 in de Botanische Tuinen aan de Boedapestlaan 17 op het Utrechtse Science Park. De toegang is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. 17 voedselbossen in de provincie openen hun poorten tijdens de Open Voedselbossendag. Je kunt meedoen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Je bent zaterdag vanaf 10 uur onder andere welkom in Driebergen, Liersum en Wijkbeduursteden. Op de website nmu.nl Voedselbossendag staat het volledige programma. Jeroen den Herder en Hua Hussein Lee verzorgen het koffieconcert Den Herder op zondag in Huize Gaudeamus. Jeroen den Herder is cellist en hoofdvakdocent cello. Hua Hussein Lee experimenteert graag met haar instrumenten piano en spinet. Samen spelen zij werken van Johann Sebastian Bach, Scarlatti, Julius Röntgen en Edvard Grieg. Het concert begint om 12 uur in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft samen met onder andere de gemeente in Zuidoost-Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht opnieuw €327.000 beschikbaar voor vergroening van agrarische grond. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de flanken zijn verbonden via het watersysteem en vormen daarmee een landschappelijke eenheid. Met het geld uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kunnen groene verbindingen kosteloos en begeleid hersteld of aangelegd worden. Het gaat om elementen die bij de Utrechtse Heuvelrug passen, zoals poelen, bomenweides, voederhagen, houtsingels en knotbomenrijen. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is bedoeld om het verlies van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het is het tweede jaar dat er subsidie beschikbaar is. Dit tweede project in onze regio moet op 1 mei afgerond zijn. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van €8.500... gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is ook dit jaar gevestigd bij reisbureau Seremovic aan de Julianalaan 22 in Bilthoven en is dit weekend geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Ha!

0: Alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 9 kilometer file. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging, 8 kilometer file. Een kwartier op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. Op de A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. De jam-sessie in de Peppel is dé plek waar muzikanten elkaar ontmoeten en het publiek blijft hangen voor een heerlijke avond uit. Het moment waarop lokaal talent, ervaren rotte en nieuwsgierige nieuwkomers samenkomen om te spelen, te ontdekken en te genieten. En dat op een echt poppodium. De jam-sessie is een avond voor bands, muzikanten en meedijners en wordt vrijdag om 8:30 gehouden in poppodium de Peppel aan de Notenbandstraat 106 in Zeist. Toegang is gratis. Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. De markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Je bent zaterdag tussen 10 en 5 welkom in het centrum van Bilthoven bij het NS-station. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Always

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Militaire transportvliegtuigen zullen de komende 2 weken op lagere hoogte dan normaal over Zuidoost-Utrecht vliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen militairen uit verschillende landen het droppen van vracht en parachutisten. Internationale eenheden oefenen hun samenwerking en inzetbaarheid, zodat zij snel kunnen optreden bij militaire en humanitaire missies. Voor deze oefeningen vliegen verschillende transportvliegtuigen op lagere hoogte binnen een vastgesteld oefengebied in Nederland. Zuidoost-Utrecht maakt deel uit van dat oefengebied. Hoewel er boven onze regio geen hulpgoederen of parachutisten gedropt worden, zijn de vliegtuigen wel extra zichtbaar en hoorbaar. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 en 5 uur 's middags en tussen 7 en 11 uur 's avonds. Woningcorporatie Nabij Wonen heeft in Leersum 8 sociale huurwoningen geplaatst. Het zijn de eerste sociale huurwoningen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug helemaal in de fabriek gemaakt. De woningen zijn in de fabriek in Emmeloord geproduceerd en naar Leersum vervoerd. De woningen zijn geplaatst op het terrein tussen de Bijenlaan en de Kerkweg. De aannemer gaat nu aan de slag met de aansluiting op het riool en de nutsvoorzieningen. Ook komen er parkeerplaatsen en trottoirs. De nieuwe bewoners kunnen eind oktober hun woningen betrekken. De bedoeling is dat de woningen 15 jaar blijven staan. Utrecht waarschuwt met een tekstkar bij het parkeerterrein naast station Overvecht voor kentekendieven. Volgens de gemeente worden op de parkeerplaats aan de Aïda-dreef relatief veel auto-inbraken gepleegd en worden er ook regelmatig kentekenplaten gestolen. Om de diefstallen tegen te gaan hebben de politie en de gemeente meerdere maatregelen genomen. De heggen rondom de parkeerplaats zijn gesnoeid zodat er meer zicht is op het terrein. Er zijn waarschuwingsbordjes opgehangen en matrixborden attenderen automobilisten op het probleem. Gestolen kentekenplaten worden door criminelen gebruikt om op gestolen auto's te plaatsen. Zo valt de auto tussen het andere verkeer niet op. Maar als de auto vervolgens als vluchtauto wordt gebruikt, is de eigenaar voor de politie niet of nauwelijks te traceren.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op Mindmanagers Club.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Alfred Hoendelo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Latemerbroek 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Waterberg een kwartier. De A50 van Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: De liefhebbersmarkt is met zo'n 70 gespecialiseerde kwekers uitgegroeid tot een van de grootste plantenmarkten van ons land. Je kunt struinen langs bijzondere planten, inspiratie opdoen in de tuinen en genieten van een compleet dagje uit in het groen. Bloembollen, schaduwplanten, eetbare planten, zeldzame soorten, bomen, heesters en nog veel meer. Daarnaast kun je rekenen op deskundig advies over standplaats, verzorging, plantencombinaties. Je bent zaterdag welkom tussen 4:30 en 5:30 in de Botanische Tuinen aan de Boedapestlaan 17 op het Utrechtse Science Park. De toegang is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. 17 voedselbossen in de provincie openen hun poorten tijdens de Open Voedselbossendag. Je kunt meedoen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Je bent zaterdag vanaf 10 uur onder andere welkom in Driebergen, Liersum en Wijk bij Duurstede. Op de website nmu.nl Voedselbossendag staat het volledige programma. Jeroen Den Herder en Hua Hussein Lee verzorgen het koffieconcert Den Herder op zondag in Huize Gaudeamus. Jeroen Den Herder is cellist en hoofdvakdocent cello. Hua Hussein Lee experimenteert graag met haar instrumenten piano en spinet. Samen spelen zij werken van Johann Sebastian Bach, Scarlatti, Julius Röntgen en Edvard Grieg. Het concert begint om 12 uur in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan daar op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusten 10 minuten. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Knoopend Ewijk 20 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Voorthuizen een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoopend Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Westervoort 10 minuten. A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Renkum 20 minuten vertraging. En voor Knoopend Valburg 10 minuten. A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
5: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het gelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het midden van het land staat 100 kilometer file. De langste file staan daar op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen een kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Valburg een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten. De N50 Zwolle richting Emmeloord tussen Kampen en Ens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
12: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog en dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen wat af te nemen. In het midden van het land staan de langste files nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het midden van het land staan ze nog op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 5 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
11: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog een korte file op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
9: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
8: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
13: Blik op het weekend met Ruben Kaai.

0: Guy.
1: Ja, en een heel hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Blik op het Weekend. Ondertussen ben ik even mijn draaiboek erbij aan het pakken. Ja, dat is wel handig. Dan weet ik tenminste welke uitzending het is. Het is in ieder geval vandaag 4 september. Uitzending nummer 140 is het inmiddels. Ik denk dat ik hem nog niet te paard past. Uitzending 140 van Blik op het Weekend. Met vandaag in de uitzending in ieder geval tips voor de veiligheid van het contactloos betalen. Er zijn best wel manieren om nu als crimineel jouw geld te kunnen stelen met contactloos betalen. Daarvoor heb ik een paar tips voor je, zodat je dat echt niet kan gebeuren. En als we toch een beetje met geld bezig zijn, heb ik een tip om in ieder geval minder geld uit te kunnen gaan geven. Dus mocht je nou echt mega veel geld uitgeven, dan heb ik de tip voor je, zodat je dat simpel gezegd niet doet. Verder gewoon de New Music Friday Update. Rubens onderzoeksredactie wat er aankomt. Spelletje Oud en Nieuw ook zometeen niet te vergeten. Pim Pam Pet muziek editie. Het is tijd voor moppentijd en ook tijd voor hoeveel procenten van de mensen. En ik vind het hartstikke leuk als jij even laat weten dat je erbij bent vanavond. Dat kan door een appje te sturen naar 06 16 14 36 80. Komt op het scherm links van mij. Komt dat allemaal binnen en het kan echt van alles zijn, hè? Het kan zo gek niet wat het is. Dat kan ik nou uit betrouwbare bron zeggen, want gekker kan altijd. Kijk maar naar mijn stage. Ja, fantastisch. Ik loop bij een van de mooiste bedrijven, radiobedrijven, loop ik stage. Echt hartstikke leuk. Maar gekker dan dat, dat kan het eigenlijk niet. Dus ik ben heel wat gewend. Dus stuur deze kant op. Natuurlijk niet al te gek. Het blijft toch vrijdagavond. Dus niet al te gek natuurlijk. Maar wel gewoon iets leuks, iets gezelligs. Wat je maar wil, dat nummer is 06 16 14 36 80. En mocht je nou echt heel veel zin hebben om niet alleen radio te luisteren, je kan nu ook even radio kijken. YouTube livestream is weer gefixt. Hij staat weer aan. Het was even, ik heb net even zitten priegelen, maar hij doet het weer. Beeld en geluid allemaal weer via YouTube. Ruben Kai, je blik op het weekend. Roulette FM, als je dat opzoekt, dan kom je er vanzelf. En dan gaan we nog iets moois van maken. Dan zeg maar alleen nog het weer, want vanavond en vannacht dan is het overwegend bewolkt. En 16 graden, morgen is ook bewolkt, soms wat zon. En het wordt dan zo'n 19 à 20 graden. En ik kwam vanmiddag wat dingetjes aan het voorbereiden. En op een gegeven moment kwam ik iets tegen, namelijk wat ik ooit, ik denk dat het 2 jaar geleden is dat ik dit gezien heb. En dat heb ik met AI gemaakt. Dat ik mis het wel even. Ik was het tekst aan het luisteren en ik dacht, dit mis ik wel. Dit is namelijk een klein stukje van een zomerstukje dat AI dus gemaakt heeft. En als ik dit weer zo voorlees, dan denk ik van ik wil toch weer terug naar de zomer. Het kan, waarom duurt de zomer zo kort eigenlijk? Blijf nog even hier. Blijf nog even.

0: Samen met Calvin Harris en Blessings.
1: Oud en nieuw.
0: Het is de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw, waarbij de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000 en een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. En deze week gaat de battle tussen

deze nieuwe plaat van Ed Sheeran, Shape of You. Deze plaat komt uit 2017. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Welke zou je graag willen horen? Je kan een berichtje sturen naar 06 16 14 36 80. En wie weet, dan raak je jouw favoriet binnen nu.

0: versnellen en laat het licht aan. Ja, ik moet zeggen dat ik dit zo'n ongelooflijk lekker nummer vind. Ik zou de volgende keer, als je naar Sneller luistert, zou ik toch eens gaan luisteren naar de tekst, hoe hij dit heeft geschreven. En hoe dit nummer in elkaar zit, als je naar de tekst gaat luisteren, dan voel je hoe hij zich voelt na het schrijven van dat nummer. Dat vind ik zo mooi. En hoe hij dat dan zo in het nummer heeft kunnen verwerken, is magisch. Sneller en laat het licht aan, hoor je in Roulette FM.
1: Ruben Kai.
0: Ja, en dan even een slim trucje om geld te besparen. Je kent het allemaal. Je gaat met vrienden naar de stad. Je gaat in je eentje naar de stad. Dat kan ook zeker. Tegenwoordig gebeurt het ook steeds vaker.

voor je het weet gaat het alweer hard. Harder dan dat je zou willen. Nou, dan heb ik dus de tip voor je. Neem namelijk een briefje van 50 mee. En stop die dan ergens in een lege portemonnee of ergens achter je telefoon, achter je hoesje. Neem dan je pinpas ook niet mee en zet je Apple Pay dan uit. Waarom? Nou, zo geef je minder snel je geld uit. Want als je iets ziet, bijvoorbeeld een leuk shirtje, 30 euro, hartstikke leuk. Dan denk je, ja shit, maar ik heb maar 50 euro mee en dan heb ik nog maar 20 euro over. Dat is wel echt, oh ja, shit. Dan ben je minder snel geneigd om iets mee te nemen. Dat is toch best wel slim? Toch? Je moet wel even kijken dat je naar winkels gaat dat je nog contant kan betalen. Dat moet je van tevoren even doen. Je moet wel wat research zoeken. Dat is het enige nadeel wat ik kan vinden. Maar het is wel, je brein denkt van oeh, ik heb niet zoveel. Ik heb niet zoveel mee. Dat is toch best handig? Dacht ik zo. Dus zo werkt het. Als het goed is, fantastisch. Ik heb alleen geen contant geld meer. Maar je kan wel pinnen. Ja. Ja, kijk, en nog even wat anders. Een kleine bonustip. Als je allemaal kleine 2-euro muntjes hebt. Vandaar dat ik net zei waar het verhaal naartoe gaat. Dat je een lege portemonnee hebt. Want als je een volle portemonnee hebt met allemaal 1 en 2-euro muntjes. Dan ben je sneller geneigd van ach, dat koffietje kost maar 2 euro. Ik heb hier nog 2 euro contant, weet je. Op thee, leg ik het er wel in. Dan ga je nog even snel het halen. Maar je kan je brein ook foppen. Dat je geen los geld in je portemonnee doet. Gewoon geen portemonnee meenemen. Dan heb je al snel niet het gevoel van hey, ik heb nog een 2 euro muntje in mijn zak zitten. Of in mijn portemonneetje. Kijk. Dan koop ik toch even snel die koffie. Maar dat je gewoon een klein briefje van 50 achter in je telefoon, hoesje doet. Die telefoon heb je in principe altijd mee. En vaak heb je een hoesje eromheen. En als je dat niet hebt, koop een hoesje en doe het eromheen. Alle twee veilig. En dan werkt het in principe fantastisch. Heb je al het geld mee. Mocht het iets misgaan, heb je al het geld mee. En heb je niet de drang om te zeggen van oh, ik heb nog die 2 euro. Die neem ik even mee. Dat is ook hartstikke slim. Ik zou zeggen, als je dit nu weet, je bent veel meer bezig. Je bent veel meer bezig met geld. Dat is toch top?

0: Ruth FM en Aitch. En Ring My Bell. En een ander belletje dat gaat rinkelen is het idee dat zometeen de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw eraan komt. De plaat die op dit moment voorzet is de oude plaat, oftewel Ricky Martin en Maria. Daar heb ik nog een leuk verhaaltje over trouwens. Dus mocht die gaan winnen, dat is leuk, dan heb ik daar een mooi verhaaltje over. En om het een beetje eerlijk te maken heb ik voor Ed Sheeran ook een leuk verhaaltje. Dus bij één van de twee platen zit een leuk verhaaltje, maar bij de andere zit ook een leuk verhaaltje. Leuk om te weten, stemmen kan nog via een berichtje op 06 16 14 36 80. Zometeen na het nieuws. Another hoor je eerst dus het nieuws. Het is inmiddels 4 minuten over 7:30.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft samen met onder andere de gemeente in Zuidoost-Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht opnieuw €327.000 beschikbaar voor vergroening van agrarische grond. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de flanken zijn verbonden via het watersysteem en vormen daarmee een landschappelijke eenheid. Met het geld uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kunnen groene verbindingen kosteloos en begeleid hersteld of aangelegd worden. Het gaat om elementen die bij de Utrechtse Heuvelrug passen, zoals poelen, boomweides, voederhagen, houtsingels en knotbomenrijen. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is bedoeld om het verlies van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het is het tweede jaar dat er subsidie beschikbaar is. Dit tweede project in onze regio moet op 1 mei afgerond zijn. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen De Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van De Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Rotary Club Zandzegge opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van €8.500... gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzegge opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzegge hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is ook dit jaar gevestigd bij reisbureau Seremovic aan de Julianalaan 22 in Bilthoven en is dit weekend geopend van 10 tot 6 uur.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
5: Ruben Kaai. Mijn naam is Bianca Zandbergen en mijn hobby is besparen.
0: Deze was van net nog.

0: Far Eltran, talk to you.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: En dat betekent dat er afgelopen nacht 12 uur weer een groot aantal nieuwe nummers zijn uitgebracht. En in deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. En deze week in de update nieuw muziek van Bente. En als een man die van de berg springt, komt hij neer. Uiteraard wel met een parachute. En dat is ook haar nieuwe titel van de nieuwe. Bente.

0: Bente en Parachute.
1: New Music Friday.
0: Dan door naar nieuwe muziek van ook een vrouwelijke Nederlandse artiest. Deze Nederlandse artiest, genaamd Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal. En haar nieuwste, die heet Groot.

0: klus van Miss Montreal en Groot.
1: Oud en nieuw.
0: Het is de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. En daar de uitslag van de keuze voor deze week. Even met je doornemen. De oude plaats was Ricky Martin. Maria uit 1995.

En ik dacht, ik ga de winnaar van deze week even een keertje wat anders bekendmaken. Vanmiddag kwam ik een TikTok tegen van dit. En ik dacht, het is misschien wel leuk om daarmee de winnaar bekend te maken. Ik dacht, dat is wel geinig. Ik heb namelijk op TikTok de Nederlandstalige versie gevonden van dit. Uiteraard gemaakt met AI, maar ik vind...

De Earcatcher van deze week, Bryan Adams. En morgenochtend om 11:15 een nieuwe Earcatcher. Zometeen het NOS nieuws en ook het nieuwsoverzicht wat er zometeen aankomt.

0: tijdje dicht.
1: Hoeveel procent van de mensen?
0: En ook zometeen tijd voor hoeveel procent van de mensen. Ik hoor graag welk percentage jij denkt bij hoeveel procent van de mensen checkt als of ze de deur op slot hebben gedaan. Terwijl ze dat eigenlijk gewoon weten. Dus ga nog even een keer checken of ze dat deur wel daadwerkelijk op slot hebben gedaan. 06 16 14 36 80 stuur het percentage. En dan zometeen het antwoord.
1: Hoeveel procent van de mensen?
2: Je luistert naar Roulette FM.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
9: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
11: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
9: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen. Maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
12: Blik op het weekend met Ruben Kaai.
13: Ja, nou heb ik u. Dat hadden jullie echt niet verwacht.

0: Tell it to my heart.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben Kaai.
2: De A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West is komend weekend voor de laatste keer afgesloten. De afsluiting van de drukke snelweg start vanavond om 9 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur 's ochtends. Weggebruikers kunnen omreizen via de A27 en A2 of via de A28, A1 en A30. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. De komende afsluiting is voorlopig de laatste van de doordeweekse en weekendafsluitingen. Komend jaar volgen nog kleinere afrondende werkzaamheden. Rijkswaterstaat heeft tijdens het grote onderhoud in totaal 475.000 vierkante meter asfalt vervangen. Een oppervlakte van ongeveer 66 voetbalvelden. Ook zijn er meer vangrails, bebording en groen langs de weg aangepakt. Westbroek blijft bereikbaar met het openbaar vervoer. Transdev heeft woensdag bij de Statencommissie Bereikbaarheid bekendgemaakt dat UOV-lijn 122 in dienst blijft. Daarnaast gaat de bus doorrijden tot station Utrecht-Overvecht. Door de handhaving van UOV-lijn 122 blijven Tienhoven en Westbroek bereikbaar en krijgen ook de gewenste uitbreiding. De route wordt dit najaar al verlengd naar van Overvecht Noord naar station Overvecht Centraal, in dit geval even. Overdag blijft er één keer per uur een vaste bus rijden. In de avonduren van 7 wordt dit een U-flexlijn. Dat betekent dat er niets verandert aan de huidige situatie. In het concept vervoersplan maakte Transdev bekend dat het buslijn 122 vanwege het lage aantal reizigers om wilde zetten in een flexlijn die reizigers minimaal 2 uur van tevoren moeten reserveren. De vervoerder geeft met de aanpassing van de plannen gehoor aan de motie uit de Provinciale Staten om de bereikbaarheid van de kernen te verbeteren. Dan krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. 16 graden. Morgen is het ook bewolkt. Soms wat zon. Zeker in de ochtend en eind van de avond. Het wordt dan 19 à 20 graden.
3: Hoeveel procent van de mensen?
2: En zometeen antwoord op hoeveel procent van de mensen. Die luidt hoeveel procent van de mensen checkt of ze de deur wel op slot hebben gedaan. Terwijl ze eigenlijk het bijna zeker weten. Maar alsnog, dat gaan we even gaan checken. Dat hoor je zometeen. En ook zometeen Rubens onderzoeksredactie. En dat heeft te maken met dat er op mijn stageplek allemaal lollies zijn. En die lollies

0: feet tall. Een beetje hoe ik me voel. Maar goed, nu tijdens mijn stage even een heel ander dingetje. Liggen er van die lollies. Heel lekker. Ik eet ze heerlijk op een dagje op. Heerlijk. Maar ik merk dat ik zelf en dat ik ook wel anderen er best wel veel mee zie struggelen. Om dat papiertje daar nou af te halen. En ik denk, waarom is dat nou zo moeilijk? En toen dacht ik, dat is een goede vraag. En daar heb ik uitgezocht. En daarom is het tijd voor
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Ja, veel mensen hebben moeite met het openmaken van een lolly. Dat heeft een aantal dingen mee te maken. En ik heb aan het einde straks ook de gouden tip. De gouden tip. Kijk, het plasticje wat er omheen zit, dat is eigenlijk een plasticje. En meestal is dat plasticje heel glad. Dat komt omdat je altijd, je hebt niet altijd gordroge vingers. Dus dat plasticje wordt heel snel een beetje vochtig. Dat is heel taai. Dat is niet best. Hij zit er heel strak omheen. En het is een onderzoek. En echt een onderzoek van hoogwaardige kwaliteit dit. Echt waar. Want het papiertje, of het plasticje, zit namelijk gedraaid om dat stokje heen. En hij zit precies verkeerd gedraaid, zodat je hem net niet eraf kan trekken. Dat is heel moeilijk. Je kan dus geen grip hebben. En hij zit gedraaid en eroverheen gedraaid. Dat is moeilijk. Maar soms kan die verpakking ook een beetje aan de lolly vast komen te blijven zitten. Bijvoorbeeld als die in je tas heeft gezeten of in een jaszak. Bijvoorbeeld, hè. Dan kan die eraan gaan blijven plakken. Net zoals een beetje zo'n fruitella. Ken je die nog? Een fruitella. Het blijft altijd vastzitten. Maar goed. Het is altijd heel moeilijk. Je kan er niet. Ja, het is gewoon hoe de verpakking eraan is. Je moet het niet aan mij vragen, maar je moet het gewoon vragen aan degene die het maakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Het zijn gewoon echt verschrikkelijke verpakkingen. En heel veel onderzoek kan je niet doen. Dit is het onderzoek dat ik heb gedaan. En dit is het. Maar ik heb wel nog een tip.
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: De tip is eigenlijk gewoon geen lollies meer eten. Dat is één goed voor je en heb je het geen gezeik meer.

0: 100%.
1: Hoeveel procent van de mensen? Hoge mensen. Hoeveel mensen?
0: Ik kan je vertellen, het is niet 100% van de mensen. Het antwoord. Nee. Wel Fleming. Leuk geintje. Ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. 100%, wat leuk. Elke week een nieuw. Hoeveel procent van de mensen? Aan jou dan de vraag. Hoeveel procent van de mensen datgene doen? En net maken die procent. Hoeveel procent van deze mensen... Ja. Ik zit op zo'n ongelooflijk lage stoel. Dan is mijn beeldscherm net te ver weg. Die hoek kan ik het net niet lezen. Hoeveel procent, ik ben niet blind, hoeveel procent van de mensen die checkt of ze de deur wel echt op slot hebben gedaan? En ze twijfelen een beetje. Ik heb hier een appje, 80% van de mensen die dat denkt. Ik vind persoonlijk 80% vind ik redelijk. Je kan mij niet vertellen dat niemand, maar dan ook niemand... dit niet heeft. Dat kan niet. Iedereen heeft dit toch wel. Om het helemaal met het deur naar huis te vallen. Het goede antwoord is 31%. En ik vind dat schokkend laag. 31%. Dat vind ik echt schokkend laag. Dat vind ik echt schokkend laag. Ik las dit tijdens het maken van dit programma. En ik dacht, hoe kan dat? Klopt dit wel? Maar 31%, het klopt dus blijkbaar echt. Heel bijzonder. Ik vind het een heel laag getal. Ik kan er 7 miljoen jaar over door blijven lullen. Maar ik heb wel de perfecte tip voor je. Het ziet er misschien een beetje lullig uit.

0: om iets te onthouden als er iets leuks gebeurt. Dus stel je voor, nu, als ik nu naar buiten zou kijken en er gebeurt
1: niks.
0: Nou, weet je, prima. Dan onthoud ik het ook niet. Ben ik over een uur ben ik vergeten dat ik naar buiten heb gekeken en dat er niks aan de hand was. Stel je voor, er loopt nu hier iemand en er mietert iemand van zijn fiets af. Los van dat het heel zielig is en dat het een beetje pijn doet. Dat weet ik. Maar dan onthoud ik het wel. Want dan heb ik, oh, er is iets gebeurd, weet je. Dus dat is dan toch iets een gebeurtenis. Dat moet je brein dus ook doen bij de sleutel. Dus je moet niet alleen de deur op slot draaien. Dat is een hele dagelijkse gewoonte. Maar dan moet je iets geks erbij doen. Iets van een dansje of zo. Dat werkt echt. Dat werkt echt. Je kan heel gek doen. Maar ik heb het uitgetest.

0: Kaspa en Free Your Mind.
1: Even een klein beetje niet het opletten. Ik dacht, ik ga even kijken welke files er in Zwolle zijn. Ja, wel leuk. Maar daar was ik even mee afgeleid. Zometeen wel even kijken naar de weg. Niet in Zwolle, maar in deze regio. En zometeen heb ik een mooi verhaaltje. Want ja, vandaag is er toch iets moois gebeurd tijdens de lunch. Dat kan ik niet vertellen. Snap je? Dat kan ik niet vertellen. In andere woorden, dat moet ik gewoon vertellen. Met misschien een betere benaming.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Militaire transportvliegtuigen zullen de komende 2 weken op lagere hoogte dan normaal over Zuidoost-Utrecht vliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen militairen uit verschillende landen het droppen van vracht en parachutisten. Internationale eenheden oefenen hun samenwerking en inzetbaarheid, zodat zij snel kunnen optreden bij militaire en humanitaire missies. Voor deze oefeningen vliegen verschillende transportvliegtuigen op lagere hoogte binnen een vastgesteld oefengebied in Nederland. Zuidoost-Utrecht maakt deel uit van dat oefengebied. Hoewel er boven onze regio geen hulpgoederen of parachutisten gedropt worden, zijn de vliegtuigen wel extra zichtbaar en hoorbaar. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 en 5 uur 's middags en tussen 7 en 11 uur 's avonds. Woningcorporatie Nabij Wonen heeft in Leersum 8 sociale huurwoningen geplaatst. Het zijn de eerste sociale huurwoningen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug helemaal in de fabriek gemaakt. De woningen zijn in de fabriek in Emmeloord geproduceerd en naar Leersum vervoerd. De woningen zijn geplaatst op het terrein tussen de Bijenlaan en de Kerkweg. De aannemer gaat nu aan de slag met de aansluiting op het riool en de nutsvoorzieningen. Ook komen er parkeerplaatsen en trottoirs. De nieuwe bewoners kunnen eind oktober hun woningen betrekken. De bedoeling is dat de woningen 15 jaar blijven staan. Utrecht waarschuwt met een tekstkar bij het parkeerterrein naast station Overvecht voor kentekendieven. Volgens de gemeente worden op de parkeerplaats aan de Aïda-dreef relatief veel auto-inbraken gepleegd en worden er ook regelmatig kentekenplaten gestolen. Om de diefstallen tegen te gaan hebben de politie en de gemeente meerdere maatregelen genomen. De heggen rondom de parkeerplaats zijn gesnoeid zodat er meer zicht is op het terrein. Er zijn waarschuwingsbordjes opgehangen en matrixborden attenderen automobilisten op het probleem. Gestolen kentekenplaten worden door criminelen gebruikt om op gestolen auto's te plaatsen. Zo valt de auto tussen het andere verkeer niet op. Maar als de auto vervolgens als vluchtauto wordt gebruikt, is de eigenaar voor de politie niet of nauwelijks te traceren.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dan even kijken naar de files niet in Zwolle, maar gewoon in Utrecht. Ik kan er redelijk kort over zijn, want die staan er niet. Die staan er niet. Flitsers dan. Die staan er ook niet. Mocht je toch zoiets hebben van, ja leuk, maar ik wil toch even een flitsertje vanuit Zwolle. Nou, dat kan. De A28 bijvoorbeeld, ter hoogte van Zwolle. Van Groningen naar Zwolle, dus van Groningen naar hier, dus vandaar naar hier. Afrit Nieuw-Leusen, afrit Ommen, daartussen is een flitsertje, 99.2. Dus mocht je daarheen gaan, zou kunnen, hè? Alsnog in Zwolle. Dan staat daar een flitser. Goed, hè? Stel je voor, je moet het. Misschien zit er wel iemand te luisteren, dat weet je maar nooit, hè? Die dan daar toevallig nu is, Roulette FM heeft aanstaan, of zometeen daar toevallig heen moet rijden. Het kan, hè? Alles kan. Alle wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus het kan, hè? Dus dan kan je het maar beter gezegd hebben. Toch? Of zullen we nog eentje doen? Zullen we eentje in... Net onder Barneveld. Rutger van Barneveld. Er staat ook een flitser op de A30. Barneveld-Ede. Tussen Barneveld en Lunteren. Hectometerpaal 16.3. Want eigenlijk Rutger van Barneveld te verdraaien. Is wel leuk. Is dat niet het idee? Is wel leuk, toch? Een flitsertje uit Barneveld. En dan moet Rutger van Barneveld even op de playlist. Dat kan toch wel. Welk nummer willen we van Rutger van Barneveld? Zijn populaire in zwoele zomernachten? Dat kan toch wel, ja. Ondertussen even het weer vanavond en vannacht. Is het bewolkt, 16 graden. Morgen, dan is het ook bewolkt. Ik doe de korte versie, dat is ook niet handig. Waarom heb ik de korte versie? Ik ben ondertussen, het stom zich. Prachtige radio. Ik neem even de tijd. Ja, nu kan ik. Morgen is het ook bewolkt. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. En ondertussen heb ik de edit afgerond. Bam, Ruben Kaai. Nou, fantastisch. Na de file of het flitsen uit Barneveld. Rutger van Barneveld.

Trends, woelen, zomer en nachten. Ik zie hem aanstaande maandag nog, hè. Ja, op mijn stage zie ik hem. Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, een droom komt uit. Ruben Kaai. Dan even iets heel anders. Van Rutger van Barneveld naar iets heel anders. Want je hoeft tegenwoordig niet meer je portemonnee uit je zak te halen om slachtoffer te worden van zakkenrollerij. Nee, je hoeft, als je gewoon alles in je zak hebt zitten, zonder dat het uit je zak wordt gehaald, kan je al gezakkenrold worden. Dat allemaal door het contactloos betalen, die mogelijkheid. Is er. Wat nu zou kunnen als jij een pasje in je tas hebt zitten, of per ongeluk twee keer bij de iPhone is dat bijvoorbeeld twee keer op de uitknop hebt gedrukt, dan heb je ineens Apple Pay. Als je dat per ongeluk doet en iemand houdt gewoon een apparaatje tegen je zak aan, ben je zo wat geld kwijt. Ja goed, volgens deskundigen hoef je daar niet bang voor te zijn in de praktijk, maar het zou dus ook in de praktijk wel voor kunnen komen. En daarom dacht ik, jij moet even gewaarschuwd zijn, want het zou je maar net gebeuren dat jij een van de eerste bent die dit dan meemaakt. Want het werkt allemaal via die NFC-chip bij contactloze bankpassen en ook in een telefoon. En als je dan iets tegen je broekzak aanhoudt, je ziet op social media, ziet het wel voor de grap een keer gebeuren. Maar ja, het zou maar echt zijn, hè. Waarom je er eigenlijk geen zorgen over hoeft te maken, is, zonder pincode kun je maximaal 50 euro per transactie betalen. Dat helpt al. En ja, de kans is natuurlijk niet heel groot waar de deskundigen over waarschuwen. Ook als crimineel zou ik het niet doen, want je kan niet echt anoniem blijven, want je kan meteen die bankafschrift zien. Niet heel handig, maar goed. Ik zou het zelf nooit doen. Maar mocht het dan toch gebeuren, dan zou ik je aanraden om altijd je Apple Pay gewoon uit te zetten. Dat is handig. Voordat. Alleen, ja, ik vind het niet zo handig. Nee, ik vind het net niks. Ik hou er niet van, Apple Pay. Ik heb mijn bankpas niet eens meer bij me. Dat is echt waar, ik heb mijn pas niet meer bij me. Pincode weet ik wel nog. Dat was echt de vraag van mijn ouders. Van ja, weet je die nog? Ja, die weet ik nog. Dat is fijn, nee. Maar, dat klopt geen reet van natuurlijk. Maar nee, ja, dat moet je dus, dat heb ik dus niet meer. Maar ja, dat moet eigenlijk dus wel. En anders gewoon even, als je je pasje los in je zak doet, dat doen sommige mensen ook nog wel eens, dan moet je zo'n RFID-werende portemonnee of pasjeshouder aanschaffen. Kan je gewoon heel simpel voor een eurotje of twee kan je die kopen. En dan ben je een stuk beter beveiligd. Nou, als je nou niet weer gezakkerold wordt via online, heb je niet naar mij geluisterd.

magnetic. Ik heb nog even een klein ander verhaaltje. Ik had vanmiddag een beetje stress. Nou, stress is een groot woord. Maar ik vond het, ik was geïrriteerd, want er was weinig broodbeleg. En ik leef al de hele week, ik op pindakaas, pasta, speculoos. En daar ben ik al een beetje klaar mee. Maar dat was niet echt ander beleg. En ik had ook niet veel tijd om wat te halen. Nou, oké, prima. En toen op een gegeven moment vanmiddag zei ik hetzelfde. En toen zei ik hetzelfde tegen mijn moeder. Die zei van ja, er staat ook nog honing. Honing staat er ook nog

0: van.
1: Hugo en Moving to the Sun. Oh, wat zou ik dat graag willen, zeg.
2: Pim Pam Pet.
0: Muziekeditie.
1: Maar ik moet toch hier blijven, want we moeten het spelletje Pim Pam Pet muziekeditie spelen. Dat spelen we namelijk elke vrijdagavond. Het is eigenlijk heel simpel. Ik draai naar het Pim Pam Pet rad. Daar komt vervolgens een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. Zo simpel is het. Daar komt er meer. En de beginletter van de artiest is de letter. De letter T. Van T. Dat is leuk. Ik heb nog een leuk geintje over. Dat is wel leuk om te vertellen. Waar staat de afkorting cent voor? De afkorting cent, dus C-E-N-T. Waar staat de afkorting cent voor? Chinezen eten nasi. En dan vraag je je af, waar is die thee dan? Die drinken ze zometeen op.

daar kwam de letter T uit. Zo'n lekkere thee. Ik hou niet zo van thee, weet je dat? Ik vind thee niet zo lekker. Ik drink echt al jaren geen thee meer. Geen slok thee aangeraakt. Als ik iets anders drink, dan drink ik normaal spa rood. Vind ik heel lekker. Of een kopje koffie. Maar geen thee. Dat doe ik echt. Dat drink ik. Dat vind ik gewoon niet zo heel lekker, moet ik zeggen. Maar goed, artiest met de letter T. Daar waren we mee bezig. Ik dacht aan Toontje Lager. Toontje Lager vond ik wel lekker, toch?

een toontje lager. En stiekem gedanst. Wat een leuke grap eigenlijk, hè? Och. Ik had zo mooi, bij mijn stagebedrijf moest ik een soort prankkalletje gaan doen naar een bedrijf. Moest ik twee snacks bestellen. Ik had zo'n mooie comeback op die man. Hij dacht grappig te zijn. Ik moest een frikandel omschrijven. En hij zei zo'n ronde wc. Ik zeg, en die komt later pas. Ja, vond ik zo mooi. Ja, prachtig. Echt prachtig. Ik vond het een hele mooie comeback. Voor niet? Nou goed, wat ook prachtig is, zometeen na 9 uur op deze stoel, Jesse Sprikkelman. In die X-Vibe. En ik dacht, even er naartoe werken. Daar allemaal knallers. Dus ik dacht, hier ook even een kleine knaller.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
5: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
4: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
6: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
4: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
8: Met nu The X-Vibe met Jesses Prikkelman.
9: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

DX Vibe. Met Black Rascals, Roger Harrison, Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house-uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof er wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Daar ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit.

Zinnig nummer in die X-Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York. In de ballroom scene zat ze. En dit nummer wat ik net draaide is ook een ode aan die ballroom scene. En die Paris Dupree, die levert ook de voice-over.

techno-grootheid Frank de Groot bracht deze track uit in de jaren 90. Claire is de naam ervan. En hij bracht het toen uit onder een van zijn vele aliasen, I.O.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
8: I had an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
7: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
9: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
7: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, nachtmix.

0: De Bilt kiest voor Roulette FM.
1: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag.
0: Roulette FM.
2: What is what, but they don't know what is what. They just strut.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.